0: maar heb ik nog niet vastgestaan.
1: Voor vastgestaan?
0: We're still out here with a pole fire. I mean, you guys just cleared us up.
1: Yeah, close it out on Earth.